0: De politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen en deze week draaien wij onder andere op CD en LP Oscar Peterson, Toots Thielemans, Miles Davis en veel anderen. We gaan eerst beginnen met Oscar Peterson.

Ja, daar hebben wij Oscar Peterson, een geweldige swingende versie van Reunion Blues, live opgenomen. Oscar Peterson, een Canadees pianist, helaas overleden, een zeer grote talent. We gaan nu door met onze grote vriend Toots Thielemans.

Toets Tielemans met Sweet Georgia Brown. Toets Tielemans, een Belgische virtuoos op dat harmonica en gitaar, heeft jaren gespeeld in Amerika met George Shearing. We gaan nu luisteren naar Mel Tormé. Wat leuk is, Mel Tormé zingt een nummer van Toets Tielemans, namelijk Bluesette.

Een fantastische swingende versie van Bluesette. Dat was Mel Tormé samen met de Buddy Rich Big Band. Echt een prachtige interpretatie van het nummer Bluesette. We gaan nu luisteren naar G. Titula met een heerlijke nummer. Here's That Rainy Day.

Dat was een swingende versie van What Is This Thing Called Love van Miles Davis. Maar daarvoor hebben wij gehoord van G. Titulaar, Here's That Rainy Day. En de begeleiding voor Here's That Rainy Day is als volgt. Bruno Castellocci op drums. John Clayton op bass. Dat is een hele beroemde bassist. Een ex-Count Basie-speler. Pim Jacobs op de piano. Eva Alpers gitaar, Bart van Leer trombone en Kees Schramer percussie. G. Titulaar, mijn inziens, een van de meest ondergewaardeerde zangers in Nederland. Was hij toevallig in Amerika geboren. Ik denk dat hij een fantastisch carrière weggelegd voor hem zal zijn. Maar het zij zo. We hebben nu G. Titulaar, Miles Davis gehad en nu totaal iets anders. Terug naar een beetje basic jazz, namelijk Dixieland. Naar de Dutch Swing College Band. Ze gaan een Duke Ellington compositie spelen, namelijk Just Squeeze Me.

0: We gaan verder met Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie is namelijk een Amerikaans trompetist. Hij was verantwoordelijk samen met Charlie Parker voor de uitvinding van bebop in de 40e jaren. Het nummer dat we nu gaan luisteren is een compositie van Gillespie en het heet A Night in Tunisia.
1: And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia.

Geweldig. Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. We gaan nu luisteren naar iets totaal anders, namelijk Wim Overgouw. Een Nederlands gitarist. Heeft veel gespeeld, onder andere met Pim Jacobs. Helaas is hij heel vroeg overleden. Een geweldige, talenteerde gitarist. We gaan luisteren naar een leuke ballaad van een arrangeur Neil Hefti. En deze heette A Girl Talk.

Oké, dat is Wim Overgaal. En de kennis zal natuurlijk hebben ontdekt dat wij hebben niet Girl Talk gedraaid. Helaas, foutje van deze persoon. Wij hebben gedraaid Here's That Rainy Day. Net zo'n mooi nummer van Wim Overgaal. Thelonious Monk is onze volgende gast. Hij is een pianist. Die is geboren in 1917, overleden in 1982. Heeft een onmiskenbare stijl. We gaan luisteren naar een compositie, Let's Call This.

Thelonious Monk als afsluiten. Dit was Blik op Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey met technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Gospelight met Erik Veldhuizen.
1: En je luistert opnieuw naar het programma Gospelight. Komende 2 uur lang met verschillende stijlen muziek. In het eerste uur Nederlands en Engelstalige lofprijs, aanbiedingsliederen en het dagvers. Bij een vers van deze week. En het 2e uur Christian Contemporary Music.
0: Gospelight, your choice is right.
1: En de opening van deze uitzending is met muziek van Helene Howers, Barbara Lok en Marcel MacArthur. En het lied heet God is tegenwoordig.

De opening van deze uitzending was God is tegenwoordig onder andere van Helene Houwers, Barbara Lok en Marcel MacArthur. En daar moet even kort wat over gememoreerd worden. Want dit lied gaat over de hele wereld, natuurlijk ook via internet. En dat in dit geval op een speciaal verzoek van iemand. We gaan naar een Nederlandstalig nummer, een ander Nederlandstalig nummer dat heet Dicht, Dicht bij U. Dat is onder andere van Eline Reijer en anderen.

De muziek van Reijer en Eline dicht bij u. En hopelijk is dat ook een gebed in het hart op dit moment voor de luisteraars in de regio. Dit is heel mijn hart verlangd naar u. En straks gaan we luisteren naar Bijbelvers van deze week. Maar daarvoor eerst Sma Israël van Paul Wilper. En daarna het Bijbelvers van deze week. Maar eerst deze dus heel mijn hart verlangd naar u, o God.

0: Israel, the Lord our God, the Lord is one.
1: Vandaag lezen we Psalm 85, vers 9 tot en met 14. Ik wil luisteren naar God, de Heer. Ik wil luisteren naar zijn woorden. Want God belooft vrede aan zijn volk, aan de mensen die hem trouw zijn. Laten zij hem niet opnieuw vergeten. De Heer helpt de mensen die hem dienen. Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is. Want de Heer heeft zijn volk lief. Hij blijft trouw. Hij zorgt dat alles goed is. Hij brengt vrede. Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer. En hij zal zorgen voor recht. De Heer geeft ons geluk en vrede. Hij geeft het land een grote oogst. De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. Zij maken de weg voor hem vrij.

En dat zijn toch mooie woorden die hier uit dit Engelstalig nummer klinken. I wanna go grow rich. Rich in niet het geld, de macht, maar in het geloof in God. En dat sluit aan op geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Op 68 door Kees Krijnoord.

Een al wat ouder, bekend Nederlandstalig nummer, Dank U. En het stond op het album In Verwondering, met prachtige Nederlandstalige liederen. We gaan naar Engelstalig, eigenlijk Zuid-Afrikaans, is het... Jordi Duplessis zingt Als vandaag mijn laatste dag is.

De muziek van Journey to Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Ook mooi zijn psalmen, in dit geval de psalm 65. Dit komt vanuit de zingen in Veenendaal. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3 uit de zingen in Veenendaal.

hoorde Psalm 65 uit te zingen in Veenendaal. Het blijven prachtige en mooie psalmen uit Ibid voor zijn naam. We gaan een uitstapje maken naar het Engels en Nederlands en het Hebreeuws. Eigenlijk met name in het Hebreeuws en Nederlands. Christian Voort over de Jeruzalem, de stad van het goud. Jeruzalem, Shel Zahav.

0: ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Ik was van Christian Voort. Jeruzalem, de stad van goud. Wij gaan straks alweer bijna naar het tweede uur van het programma. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog Engelstalig muziek in het eerste uur. Dit is El Shaddai van Amy Grant.

muziek van Immigrant was dat, El Shaddai. Hier in dit programma gaan we bijna afsluiten voor in ieder geval het Nederlandstalige gedeelte. En gaan we over wat meer naar de Engelse. We hebben nog één nummer Nederlandstalig. God is getrouw van Ben Ketting.

En de muziek was van het album van Ben Ketting. God is getrouw. In dit geval was het niet zelf Ben Ketting, maar wel van dat album God is getrouw met Ben Ketting en anderen daarin. We gaan naar het ene laatste nummer van dit programma. Dat is het nummer uit vanuit Jeruzalem. En dat is Zion, live opgenomen in Jeruzalem met Joshua Aaron. En wij gaan straks uit het eerste uur met muziek van Eva's Woman Worship met How Great Is Our God. Straks zijn wij terug in het tweede uur van Gospel Light met Engelstalige Christian Contemporary Music in het tweede uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij de tweede uur van het programma Gospel Light met aandacht voor Christian Contemporary Music en natuurlijk het allerbeste hier uit de gospelmuziek. Via onder andere DHB Plus en natuurlijk ook via de FM en internet.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En we openen dit tweede uur met de muziek van Michael Tyler. Het heet Perfectly. Dit is het programma Gospel Light Reacties en welkom op 06 23

En de opening was met Michael Tyler met Perfectly hier in het programma Gospelheid. En ik zei het straks al, reacties zijn welkom via de WhatsApp op 0623-868-334. Dat is ons nummer waarop we bereikbaar zijn. En wij gaan naar oudere muziek. De muziek die komt van Brian Duncan. En het staat op zijn oudere album. We hebben het over het jaartal 92 om precies te zijn. En het album heet Mercy. Dit is Brian Duncan met Love Takes Time. Oh.

En je hoorde Brian Duncan met Last Take Time, dus uit de jaren 90. Ook dat hoort hier in het programma thuis. Muziek uit de verledenheden en natuurlijk, ja, ik zou haar zeggen de toekomst, maar dat is nog een beetje moeilijk natuurlijk. In ieder geval de toekomst is nog muzikaal en ook natuurlijk informatief. En dat is nu nog even voor ons in het verschiet. Wat er allemaal nog te wachten staat de komende tijd op het gebied van gospelheid. Dit is de muziek van Sanctus Real. Het heet My God Is Still The Same.

Op de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

En je hoorde de radio-uitvoering van St. Zul, de radio-uitvoering dus met The Difference. En wat is het verschil? Dit programma maakt al een verschil. En natuurlijk ook de muziek. Dit is de muziek van Rolf van Maanen uit Veenendaal. Stay Close is het nummer en het komt van het album Face the Feeling.

En voor velen bekende misschien muziek uit het verleden, maar het is in ieder geval muziek van Ralph van Manen. Hij staat al ruim 35 jaar op het podium. En binnenkort dus ook in Houten het paasconcert met de Ralph van Manen over de toekomst Wol van Hoop, samen met de gospelkoor Spring en het kinderentienerkoor Wow Kids in de Sionskerk in Houten. Dat vindt plaats op zaterdagavond 28 maart aanstaande. En zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. En de informatie daarover is natuurlijk ook terug te vinden op onze eigen website www.gospelite.nl. En straks natuurlijk meer in de concertagenda van deze week. Dit is muziek van Kirk Franklin. Het komt van het album Wow Hits 1997 met Melodies from Heaven.

0: discouraged.
1: En de muziek was van Kirk Franklin met Melodies from Heaven.
0: Like no one loves you.
1: Als je goed naar woorden luistert, dan zit er meer in dan alleen muziek alleen hier op deze zender bij Gospel Light. En ik zou haast zeggen, dat is me goed ook, dat er wat meer in zit. Vandaar dat je ook af en toe onze jingles hoort met Gospel Light is meer. En wat dat meer is, dat is de boodschap van God. Dat is de meerwaarde ook voor het leven van dit moment. En Michael W. Smith zingt ook over dat soort zaken. Een bekend artiest natuurlijk in de gospelwereld. Dit is Kingdom Come. Het is van Michael W. Smith. Met straks de gospel uit concertagenda van deze week.

En de muziek die je hoorde was van Petra met Don't Let Your Heart van het album 18 Heavily Rock Soft Rock Songs uit het verleden. Maar we blijven natuurlijk bij heel veel muziek, ook nieuwe muziek. Dit is muziek van Brandon Lake, het heet Prince You Anywhere. En mocht jij het leuk vinden om te reageren of een keer langs te komen, dat kan natuurlijk ook in de studio. 06-2386-3334 is ons nummer waarop we bereikbaar zijn via de WhatsApp. Of kijk op www.gospelheid.nl. Deze muziek is van Brandon Lake.

En de muziek was van Brandon Lake met Praise You Everywhere. En nog een nummer wat ook een lofprijslied is, maar dan wat populairder. Dit is Mary Mary met Shackles, Praise You. I don't mind.

En de muziek was van Amy Walters van het album Hit Me In The Heart met Where My Heart Is. En mocht jij denken, deze muziek komt toch allemaal uit de computer? Nou, zeker niet. Het is echt nog het ouderwetse handwerk hier vanuit de studio. Waar wij zelf onze eigen regie over hebben en onze eigen beheer van de Gospelite eigen studio. Is dit het programma Gospelite? En dat is een programma met natuurlijk veel goede muziek. En natuurlijk ook de informatie mag niet ontbreken. Maar het is van oorsprong echt een muziekprogramma. En vandaar ook deze muziek. Dit is muziek van Jeremy Camp met die.

En je hoort de muziek van Jeremy Kim met These Days. En in deze dagen is het zeker donker om ons heen met oorlogen, rampen en wat er meer gebeurt. Maar er is één ding en dat is Faith Can Light a Candle in the Dark.

0: En de muziek was van Greg Long met Fate Can Light a Candle. En dat komt van het album Cross My Heart, ook weer uit het verleden jaren 90. Want wij zijn natuurlijk ooit begonnen in de jaren 90. En toen begon in 1992 het radioprogramma Gospel Light. En tot de dag van vandaag kun je naar luisteren. Wekelijks op jouw radio. Dit is muziek Faithfully en het is van Toby Mac.
1: It's been a long year, it almost took me down.

En met deze muziek van Toby Mac gaan we alweer richting het eind van dit 2 uur van het programma Gospelheid. Maar niet getreurd. We hebben natuurlijk nog een paar nummers lekker klaarstaan. Straks instrumentaal gaan we eruit. Voor deze week en alle informatie nalezen en naluisteren kan op onze website.

0: En de muziek was een Tower and Wells. En daarmee gaan we er ook bijna uit voor deze gospelheid. Bedankt voor het luisteren voor deze week. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer natuurlijk op dezelfde tijd, dezelfde zender. En naluister kan via www.gospelheid.nl. Ons adres www.gospelheid.nl. We gaan eruit. Straks instrumentaal, maar eerst nog dit van The Imperials met Change the World. Graag tot volgende week.
1: Op de internetsite van Gospelheid kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelheid.nl.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
5: Chart World draait om de wereldhits. En

0: De wereldwijde zomer top 3 vandaag in 2015 was op 3 Major Lazer en Lean on Me. Nummer 2 was Cheerleader van Omi. En de nieuwe wereldwijde nummer 1, die kwam op naam van The Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World. Hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart Hunt Top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment, met daarin een nieuwe nummer 1. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Bulgarije. En daar staat momenteel op nummer 1 in de Shazam-lijst, Ankara Echoes. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Colombia.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Colombia. De Republiek Colombia is een land in het noordwesten van Zuid-Amerika. De hoofdstad is Bogota en het land grenst in het noorden aan de Caribische Zee. In het oosten aan Venezuela, in het zuidoosten aan Brazilië en in het zuiden aan Peru en Ecuador. En in het westen ook nog aan Panama en de Grote Oceaan. Met circa 50 miljoen inwoners is Colombia het derde land qua inwonertal van Latijns-Amerika na Brazilië en Mexico. En dan de muziek in Colombia. En die is voor een groot gedeelte in het Spaans. De enige Engelstalige titel in de charts van Colombia momenteel is Swim van BTS. En verder alleen Spaanstalige songs. Bijzonder populair zijn Ryan Castro, die met zijn nieuwe single Mentera is binnengekomen. Maar ook nationale trots, de Colombiaanse singer-songwriter Karol G, die sinds kort ook is uitgekomen met een nieuw album, is daar heel erg populair. En een van die tracks is de bijzonder populaire track Bye Bye Love.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwild, de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar is nu de Chartrun tussenstand? En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Oasis en Wonderwall, en dat na 4 weken en 75 punten. Wat Oasis in de jaarlijst nu een 29e plek heeft opgeleverd. En ook eruit na slechts 1 week de albumtrack Kiss Me van Ariana Grande. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3. En die is ook deze week ongewijzigd, dus op 3. Met een totaal van 388 punten Alex Warner en Ordinary. Nummer 2 met 460 punten Rayan, Where Is My Husband. En met een totaal van 574 punten is Taylor Swift met The Fat of Ophelia. Nog steeds de nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.

0: Chartrun. Chartrun. Top 30.
1: Het is tijd om in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. Dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 blijft staan K-pop Demon Hunters, Hunter X, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden. Het blijft staan in de 57ste week op 30. 27 en 29 zakten BTS en Swim en Jonas Blue en Melvi en Edge of Desire is nieuw op 28. Cameron Whitegum en Kingdom of Fear vorige week binnengekomen op 29. En nu gaat hij bescheiden naar 27 omhoog. En een uitglijder vinden we op nummer 26 van 16. Bruno Mars en I Just Might.

Over uitglijders en stijgers gesproken. Uitglijders vinden we in de top 25 deze week. Maar ook enkele stijgers en ook nog een staanblijver. En dat ziet er als volgt uit. Met op 25 van 19, en dat is de uitglijder De Wassa en Magnetic. 28 naar 24 in de 41ste week weer omhoog. Olivia Dina, So Easy to Fall in Love. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ook een uitglijder van 13 naar 23 gaat ze. En Sam Fender en Olivia Dina en Rain Me In, die blijft staan op 22. En ook gestegen van 25 naar 21, Olivia Rodrigo en Drop Dance.

0: Chart World, wereldwijde album top 10.
1: Met 3 stijgers, 1 stijgblijver, 4 zakkers, 1 re-entry en ook een nieuwe. En dat ziet er als volgt uit met op nummer 10 blijft staan Shanna Spiro en The Visitor. Een re-entry op 9, opnieuw Elena Langley en Dandelion. En Drake en Ice Baby, die gaat van 7 naar 8. Met Bunny, die Ternema's Foto's, gaat van 5 naar 7. En Michael Jackson met Thriller, die daalt van 3 naar 6. Omhoog van 6 naar 5, BTS en Arrigan. En nieuw op nummer 4, Stray Kids en This and That. En van 4 naar 3 gaat Olivia Dean en The Art of Loving weer omhoog. En er is een nieuwe nummer 1 wereldwijd bij de albums deze week. Want van 1 naar 2 zakt Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na 7 weken dus niet meer de nummer 1 wereldwijd. Maar de nieuwe wereldwijde album nummer 1 stond vorige week op 2. Daar kwam het binnen op 2 en nu stijgt het door naar de nummer 1 positie. En dat is Pedal van Ariana Grande. Het is deze week voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album.

Elton John, Fever Dream, die zakt van 11 naar 19. En Teddy Swims met Mr. Know-It-All, vorige week nog de wereldstijger. En nu daalt hij van 7 naar 18. Een hardloper vinden op 17 van 23 en dat is Temper City en Self Aware. En de wereldstijger, die staat op 16, komende van 24. En dat is Stella Lively en...

0: Top 15.
1: Met op 15 van 14 Michael Jackson, Billie Jean, Earrings. Milk and Talt gaat van 21 naar 14. En Tim en Pala en Jenny en Dracula die stegen opnieuw door van 15 naar 13. Olivia Rodrigo, The Cure, die gaat in de 13e week weer omhoog van 20 naar nummer 12. En in de 48e week stijgt ook door, weer door, kan ik zeggen, van 17 naar 11. Olivia Dean en Man I Need.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
4: Charge World draait om de wereldhits.

0: Nummer 1, zomerhit uit in onze top 40 vandaag, maar dan in 2015. Toen was de nummer 1 El Pardon van Nicky Jam en Enrique Iglesias.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World. Hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst te charteren. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die van Zweden-kenner Hans van Maudik.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Huggle en Moving to the Sun. Het gaat van 48 naar 41. Bruno Mars, I Just Might van 43 naar 36. En in de 27e week nemen Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe weer een sprong van 47 naar 33. En ook nu dat je weg bent van Camille, die zit in de lift. Het gaat van 45 naar 32. Lost Frequency, Live It All. Daar is het weer tijd voor de top 30. Het stijgt van 37 naar 30. En twee tracks van Somber, Homewrecker. Het staat op 23, komende van 35. En in de top 20 staat op 16 van 22, My Body Isn't Ready. En dan moeten we helemaal doorscrollen naar de top 10. En daar vinden we deze week de snelste stijger. Er staat op 10 van 40, Katy en Animal. En Jelly Roll's I'm Good staat ook weer bij de bovenste 10 in Vlaanderen. Het gaat weer omhoog van 16 naar nummer 8 met de track I'm Good. En de hoogste nieuwe is op 45, Just Stay en Sam Harper en Just A Little.

0: Hard World. Hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met in de spotlights opnieuw Loser van Tame Impala. Snelstijgers zijn Katie en Animal. Het gaat van 45 naar 35 en Tame Impala's nieuwste wereldhit. Loser die neemt de sprong van 40 naar 21. In de top 20 stijgen Katy Perry's The One That You Got Away. Het gaat van 20 naar 17. En net voor de top 10 staat op 12 van 15 DJ Gojja en Michiko. Mr. Brightside van The Killers is doorgestegen van 9 naar 8. En de nieuwe track van Summer Cam en Sharon David, Mo Money, Mo Haters, is de hoogste nieuwe. En van de Duitse single top 100 gaan we nu naar de Nederlandse top 40... waarvan de radio-uitzending op vrijdag een half uur korter is geworden. En dit komt omdat de tracks die in de lijst staan ook steeds korter worden. Tracks van amper 2 minuten zijn gewoon aan het worden daar in de top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40... met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers. De laagste op 35, daar staat nieuw Karol G en Bruno Mars en Still. En op 27 is Great Expectation van Shanna Sparrow de hoogste nieuwe. En dan de stijgers met de stip van 37 naar 30 gaat On Tonight van Shiva Bamba. En ook Alex Warner's Passenger die krijgt een stipnotering. Het gaat van 38 naar 29. De remake van Anita War disco hit Ring My Bell door Achie die stijgt door van 26 naar 23. En ook Stella Lively in haar Boston gaat weer de goede kant op. Het gaat bescheiden van 25 naar 22. Top 20 tijd is het voor Tamar Cities en Self Aware. Het gaat van 22 naar nummer 18. En Anne Langley's Chosen Texas die stijgt van 18 naar 12. En de catchy hit Animal is nu een top 10 hit in Nederland. Het neemt een sprongetje van 12 naar nummer 9. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Huggle and Moving to the Sun. Op 2 daar staat de hoogste nieuwe en dat zijn Summer Cam en Sharon David en Mo Money Mo Haters. En Shakira en Bruno Boy die blijven voor de 8e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België en die zit voor een weekje helemaal vast. Dus op 3 staat Meteor en Nooduitgang. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear op 2 en Shakira en Bruno Boy. En Die Die, die blijft staan in de ultratop op nummer 1. En dan de top 3 van de Nederlandse top 40, maar daarin een lichte verschuiving. Met top 3 blijven staan de Bossa en Magnetic. Huggle en Salto en Jamaica, bam bam bam, die stijgen door van 4 naar nummer 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die zijn nu voor de 9e week op rij de nummer 1 van de Nederlandse top 40.
0: Chart World, surprise track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Zonmilieu en Fields Part 2. Het is de nieuwe single. Er staat ook op 24 Hours, het album wat in april van dit jaar verscheen. Een echte verrassing is nieuwe muziek van Duncan Lawrence. Met New To You slaat Duncan weer een nieuwe muzikale bladzij om in zijn carrière. Wat ging van The Voice naar het Eurovisiepodium en het wereldwijde succes wat hem toen bracht. Het verschijnen van New To You, wat de voorbode is van een nieuw album wat op stapel staat. En op 19 en 20 september zal hij te zien en te horen zijn in Theater Carré in Amsterdam. Waar hij dan nieuwe nummers zal gaan zingen, maar ook zijn persoonlijke verhaal zal gaan vertellen. De Chart World Surprise Track is deze week New To You van Duncan Lawrence.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze chartwereld met het vervolg van de charts en top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 1 staanblijver, 5 zakkers, 3 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er dus deze week zo uit. Met op 10 van 6 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat. En andere 45 Girls I'll Talk To You. Die dalen van 8 naar 9. En Olivia Rodrigo met Stupid Zone. Die stijgt van 9 naar 8. Ariana Grande, Pedal, vorige week nog de hoogste nieuweling op nummer 4. En nu staat ze op nummer 7. En ook uit de top 5 gezakt van 5 naar 6. Haggle en Moving to the Sun.
2: Chart Run. Top 10, nummer 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 10 Kate C en Animal. En de hoogste nieuweling is Stemmen Impala en Loser op nummer 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de chart en hit update. Met de highlights van de chartrunlijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe. De eerste op 28, daar staan nieuw. Jonas Blue en Melvin en Edge of Desire. En de andere binnenkomer is vanuit niets op nummer 4 binnenkomen knallen. En daar staat nieuw Loser van Temme Impala. Dan de hardlopers en de wereldstijger. Vorige week nieuw op 29, nu naar 27. De Nederlandse en Vlaamse top 3 hit Kingdom of Fear van Cameron Whitegum. Olivier Dean's So Easy to Fall in Love. Die stijgt in haar 31ste week weer van 28 naar 24. En Huckle and Salter in Jamaica. Bam, bam, bam. Die openen.

0: noteren we een driedubbele hit. Want met de songs Drop Dead, Stupid Song en The Cure, wat nu weer gaat van 20 naar 12, staat ze genoteerd in de Chartrun Top 30. En datzelfde geldt ook voor Lieve Dean. Samen met Sam Feather heeft ze een Brits chartrecord te pakken als langsgenoteerde nummer 1 hit ooit. En ook met haar eigen song So Easy to Fall in Love and Man I Need staat Olivia Dean in deze Chartrun Top 30 genoteerd. En Man I Need die gaat zelfs in de 48e week weer van 17 naar 11. En de mol van de meidengroep Katesy is nu een top 5 hit. Het is deze week doorgestegen van 10 naar nummer 5.
1: Chartrun Top 3.

0: Smart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts in top 3, met op 3 van 2 Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En nog steeds in 4 landen op nummer 1, waaronder Amerika, waar het nu voor de 18e week op de nummer 1 positie staat. En bij ons in de charts in top 30 steekt Chosen teksten van Ella Langley weer van 3 naar 2. En de soundtrack van deze zomer is nog steeds Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het staat momenteel in 14 landen op nummer 1. En in onze eigen wereldhitlijst de charts en top 30 blijft het nu voor de 9e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu van Zwedenkenner Hans van Maurik.
0: All around the world.
2: Wereldkolom.
3: Vakanties zijn eigenlijk zo weer voorbij. En dan zit je te kijken met foto's en filmpjes. Ja, beste luisteraars, er zijn van die vakanties die niet alleen een reis zijn, maar een seizoen op zichzelf. En onze tocht met de camper via Denemarken met boot en naar Kristiansand, verder langs Stavanger en uiteindelijk naar Ekshärad, was precies zo'n ervaring. Een reis waarin de dagen langer werden, de nachten korter en de natuur leek te juichen dat wij er waren. In Zweden vielen we midden in de nationaaldagen. Dorpen waar normaal stilte hangt kleurden ineens geel, blauw en families kwamen bij elkaar met kinderen en bloemenkransen in het haar. En overal klonk het zacht, vrolijk geroezemoes dat alleen ontstaat wanneer een land zichzelf viert. Het opzetten van de midsommerboom was bijna ceremonieel. Eerst de stam en dan de kruisbalken en daarna de bloemen, vlag en wimpel. Een ritueel dat niet alleen ziet, maar voelt. Alsof de zomer officieel wordt aangezet. En dan die nachten, of eigenlijk het ontbreken ervan. Het meest bijzondere waren die uren waarin maar niet denk donker wilde worden. En je zit buiten, kijkt omhoog en de lucht weigert simpelweg om af te sluiten, alsof de dag zegt, blijf nog maar even, er is nog zoveel te zien. De natuur deed er nog een schepje bovenop. Want eind mei spoten de tulpen en hyacinten uit de grond en de fruitbomen stonden in volle bloesem. En alles groeide alsof er haast had. Je wordt er stil van, omdat je weet, dat is de periode die maar zelden meemaakt. Een seizoen dat we in Nederland al voorbij hebben, maar wat hier in mei pas begint. En dan nog wel heel kort. Het mooiste moment, de ontvangst van onze familie in ons huis in Zweden, samen aan tafel, samen buiten, samen onder die bijna middernachtzon. Het soort samen zijn dat je niet plant, maar ontstaat in de omgeving het toelaat. Midsommer is geen feestdag, het is een gevoel. Een lichtheid, een herinnering die je meeneemt, ook als je al zo lang weer terug bent in Gorinchem.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. No.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9, country voor George Dukas. Had nog een hit, die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene.

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

Karen zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggers.

Susie Boris. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John King.

0: Church featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride, and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: This is the part we call it a night. You
3: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Radio, goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Jason Aldean en Hits from the Heartland is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell On Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, de beste new country, met uit Wyoming Ian Munsick en Love is Blind.

Een graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt aan Actueel, de openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Gary Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty.

20 voor Riley Green en Worst Way. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Dit is het meest recente hitsucces van Tucker Wetmore. De opvolger van 3, 2, 1.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex nummer 1 van Josh Ross.
3: Hate How You Look.
2: Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die gaan even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

0: De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Het is het opvolgen van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Hurts Like You. And There You Have Him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Ben jij ook zo bang? Ja, we zijn allemaal wel eens bang natuurlijk, hè. Welkom allemaal hier op de A1 op zo'n Hollands. We draaien natuurlijk weer muziek tot de klok van 9 uur. En als u daaraan mee wilt werken, dan kan dat altijd natuurlijk. Dan moet u me even doorbellen, uw groet of verzoek. En dan doen we op 033-246-0101. 033-246-0101. En ja, dit is nog steeds A1 op zo'n Hollands. Annelies is weer terug van vakantie. Is weer terug van vakantie. En straks krijgen we natuurlijk Evelien voor de groente- en vleestip. En wat krijgen we er tussendoor? Heel veel muziek.

Is dit alles? Ja, dan vraag ik me ook wel eens af. Is dit alles? Oh. En soms, dan heb je van alles geprobeerd.

Hatsiflatsie 033-246-0101. Je zal maar in België wonen, zeg. Iedereen loopt erover te twijfelen.

Luisteraars, ik heb getwijfeld over België. Ja, wie eigenlijk niet natuurlijk, hè? En ik had natuurlijk nog, kwam er een verzoekje binnen van wil je het plaatje draaien van Frans Duits met Lieveling? En ja, dat is bestemd voor Sabine, Herman en Anneliese. En dat krijgen we aangeboden van Evelien.

En dat was Frans-Duits, jazeker. En soms dan heb je dat, hè. Dan geen balladen.

Deze gaat wel erg leuk natuurlijk, hè? Maar dat is niet de bedoeling. Goed, luisteraars, je kunt nog steeds voor uw groet en verzoek... kunt u reageren op 033-246-0101.

0: Ze lacht er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen.
1: Dat is toch altijd mijn.
0: Nou, diegene die niks meer aan de moeder vraagt, die gaat natuurlijk hier de Nederlandstalige top 10 doen. En dat is natuurlijk niemand minder dan Anneliese.
2: Op nummer 10, Thomas Bergen met Als ik een keuze had. Op nummer 9, Gebroeders Co. met Proud to be Fout. Op nummer 8, Ferry Liss met Squad met Baco in Monaco. Op nummer 7, Jeffrey Heesen met Loco. Op nummer 6, Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Op nummer 5, Helemaal Hollands met de Titanic. Op nummer 4, Joe Nicolai met Tino de Verano. Op nummer 3, Marco Schuitmaker met Loesoe. Op nummer 2, Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten. En op 1, Justin de Wild met Cheerio.

dat was van Justin de Wild. En hij staat weer op nummer 1 met zijn Cheerio. En ook deze week werd natuurlijk weer de Nederlandstalige top 10 weer geheel samengesteld en gepresenteerd weer deze week door Anneliese.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Welkom terug voor het tweede uur A1 op zijn Hollands. Luisteraars, ja, wat gaan wij allemaal doen? We gaan natuurlijk de groente- en vleestip van deze week behandelen. En dat gaat niemand minder doen als Evelien. Goedenavond, Evelien.
1: Goedenavond.
0: Nou, vertel eens, wat hebben wij allemaal in de aanbieding vanavond?
1: Spruiten met een schnitzeltje.
0: Spruitjes?
1: Ja.
0: En met een schnitzel, maar wat voor een schnitzel?
1: Ja, dat maakt niet uit. Een hele grote.
0: Dan wordt het een wienerschnitzel die zo over je bord heen prijst. Ja. Een Duitse, zeg maar.
1: Zo eentje.
2: Dan rollen wel al die spruitjes er gewoon af, hè?
0: Hey, en die spruitjes moet je dan een beetje pindasaus bij doen. Dan is dat wel lekker, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Heb jij dat wel eens gegeten, Annelies?
2: Nee, ik heb het alleen gemaakt. Ik les geen spruitjes.
0: Oké, maar dan, dan moet je eens een keer spruitjes eten met pindasaus. Gemengd.
2: Nou, dat lust ik allebei niet.
0: Dus dat wordt hem in ieder geval met Annelies niet. Vertel dan
2: maar
0: eens.
2: Maar nee, het is wel voor mijn jongens, hè?
0: Ja, maar dan weet jij misschien wel wat lekkers voor haar te verzinnen in ons tweede gerecht.
1: Witloof met een groentesausje en een runderlapje.
0: Oké. Ja, nou, ik denk dat Annelies wel de keuze gemaakt heeft.
2: Ik ga dan wel voor de schnitzel.
0: Ja.
2: En dan voor de witloof.
0: Oh, zo.
2: Kan ook.
1: Dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Nou, ik ga sowieso wel voor die wienerschnitzel, zeg maar. Je kan maar niet groot genoeg wezen. En die spruitjes, maar dan moet je wel kleine spruitjes hebben. Die zijn het lekkerst.
1: Ja, die zijn het lekkerst.
0: Ja, ze moeten niet te groot zijn, want dan smaakt er een beetje af. En dan, ik doe het het liefst in een pindasausje natuurlijk.
1: Ja, dat kan. Het is maar net waar je lekker vindt.
0: Ja, hè?
1: Toch?
0: Ja, precies. Nou ja, ik weet zeker dat helemaal gaat lukken. Waar ga je zelf voor eigenlijk?
1: Nou, ik ga voor de witlof.
0: En wil je dan rauw of gekookt?
1: Nou, ik vind rauw ook wel lekker eigenlijk.
0: Ja. En wat doe je er dan zo doorheen, zeg maar? Anders is het een beetje bitter, hè? Dan moet je altijd voor oppassen.
1: Ja, een eitje en een gelatje kan je erdoor.
0: Oh ja.
1: Een beetje... Een
0: stukje appel?
1: Een stukje ei.
0: Ei erin. Wat augurk misschien? Een ei, ja.
1: Ja, een zilveruitje.
0: Ja, het klinkt allemaal wel goed.
1: Ja.
0: En jij, Annelies, ga je dan ook voor de rauwe of voor de gekookte?
2: Ik denk voor de gekookte.
0: En dan doe je er ham en kaas omheen?
2: Nee, met een sausje.
0: Gewoon met een sausje. Ja, je kunt ze ook met ham en kaas doen.
2: En dan met notenmuskaat.
0: Vind ik ze ook lekker trouwens.
2: Ja, is ook lekker, dat is veel te veel werk.
0: Ja, maar jij gaat...
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Ja, maar jij gaat gewoon voor het originele, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, en dan met een mazena-papje?
2: Ja, meestal met een groentesauspapje.
0: Met een groentesausje, oké. Okay. Ja, ja, maar het is een beetje mazena-papje, hè?
2: Ja, dat lijkt erop.
0: Ja.
2: Ik ben van de makkelijk, hè?
0: Ja. Maar als we dat allemaal naar binnen werken, het klinkt heel goed. Wat is dan ons toetje?
1: Een sinaasappel of druiven.
0: Ja.
2: Wit of rood?
1: Dat maakt niet uit. Net waar je zelf lekker vindt.
0: Rare druiven? Of een navelsinaasappel?
1: Ja, die zijn het lekkerst.
0: En nog iets? Of was dat het?
1: Nou, dat was het.
0: Dat was het. Oké, maar de druiven die het liefst zonder pitje natuurlijk.
1: Ja, anders kun je het pitje steffen.
0: Ja, zoiets, hè. En je hebt tegenwoordig ook van die druiven die zitten tussen donker en groen in. Hè? Tussen donkerrood en groen in.
1: Ja.
0: Die zijn een beetje lichtrood, zal ik maar zeggen. Die zijn ook wel lekker.
1: Oké, maar je hebt ook hele rare druiven.
0: Ja, dat zijn rare druiven, ja.
2: Ja, dat is hij zelf ook, dus dat scheelt.
1: Ja, daarom. Maar dat wist hij al.
0: Maar. Ja, daarom. Dat is niks nieuws, hè?
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Dan zou ik zeggen, het weer is in ieder geval weer wat beter geworden. Het is niet zo warm meer.
1: Gelukkig wel.
0: Dus geniet van de aankomende week.
1: Ja, dat zou wel lukken.
0: Ja, en heb je nog iets leuks beleefd afgelopen week, of dat niet?
1: Nee, eigenlijk niks. Geen bijzonders.
0: Je bent ook niet met de driewielerclub op pad geweest?
1: Nee.
0: Oh, dus jullie
1: ik ben niet mee geweest deze week.
0: Oh, je bent niet mee geweest. Oké, maar het was er wel. Ja.
1: Toch.
0: Nou, oké, dat kan.
2: Ja, ik ben vandaag met haar dochter naar de dierentuin geweest.
0: Ja, het was familiebezoek, zei je toch?
2: Erg leuk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Op familie...
1: Dat krijg je dan, hè?
0: Op familiebezoek is ze geweest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het kan gebeuren.
2: Ze waren thuis, dus dat scheelt.
0: Schijfjes komkommer geven aan de aap en dan is het wel weer klaar, hè?
2: Nee, ik heb niks gegeven aan die apen.
0: Nee?
2: Nee. Okay. Ze hadden genoeg te eten.
0: Genoeg te... Oké. Okay.
1: valt alweer mee.
0: Vroeger deed ze al die schijfjes komkommer geven en zo. Maar dat mag niet meer, denk ik.
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, mag niet meer.
2: De stokstaartjes kregen vandaag worden. Meelwormen.
0: Meelwormen?
2: Ja.
1: Oh.
0: Maar dan gefrituurd of wat?
2: Nee, gewoon. Die vegende gevallen, die je ook aan de kippen geeft.
1: Ja. Ja.
2: Een levend aas.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik hoor het al, dat wordt niks voor mij dus.
1: Nee.
0: Nou ja, dankjewel voor je toelichting voor deze week. En we spreken elkaar volgende week.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay. Doei.
0: Dat was dus de groente- en vleestip voor deze week. En dat werd natuurlijk deze week helemaal weer gepresenteerd door Evelien.

0: Oké, okay. Jij. En weet je wat ik niet heb? Dit.
1: In een groentewinkel kwam Kees uit de Jordaan. Zwaaien.

0: Dat waren de Ria's. Ja, met ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen.
1: Denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven,

open op de voorplecht staan. De fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist. De nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste goed aan wal.

Ja, het was natuurlijk niemand anders als de popcornmakers waren dat met popcorn. Ja, uit lang vervlogen tijden, zeg maar, toen we nog piraatje waren, zullen we zeggen. Maar goed, allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er een weekje niet. Daarna zijn we er gewoon weer. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Bye bye, zo zwaai. En tot over 14 dagen. Hoi. En natuurlijk werd het programma weer helemaal samengesteld door de medewerkers Anneliese en Evelien en mezelf.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Het is donker om me heen.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen.